Dank u wel. Hallo, hallo. Dank u wel. Dit is Stuur Moons on drums. Stuur Moons. Jeroen Vierdag. Jeroen Vierdag on bass. Koen Schalkwijk on keys. Het is straks sessie. Wij doen nog één stuk Plastic Battle. En daarna geef ik het stokje weer over aan onze host Michiel.

Quantum is een nieuwe band bestaande uit David Bernabella op bas, Siegfried Hart op drums en Matthijs Geerts op toetsen. Ze combineren jazz-improvisatie met soul, hip-hop en funk-ritmes en werden bij dit optreden voor het eerst bijgestaan door Ebba Osman op trombone en Fanny Zahar op dwarsfluit. We gaan twee nummers van ze luisteren, genaamd Perspectives en Fatness. Voor meer informatie over de bands en nummers van deze uitzending verwijs ik graag naar de website. Daar zal ook een link te vinden zijn naar de agenda van Beurt in Rotterdam, waarop te zien is welke bands er de komende tijd spelen op de wekelijkse woensdagavond Beurt Sessions. Hier is Quantum.

0: Tommaso Cappalato is een Italiaanse drummer, producer en DJ. Zijn muziek is een mix van techno, hip-hop en jazz-improvisatie. Het album Formation van eind 2016 is grotendeels een solo-project waarop Cappalato losgaat met drums, percussie en synths. U hoort nu drie nummers van dit album.
1: You have to let your spirit guide your intellect as opposed to your intellect guiding your spirit.

Jay Daniel is een 25-jarige drummer, DJ en producer uit Detroit. Op zijn nieuwe album Broken News van eind 2016 vervangt hij de drumcomputer door een echt drumstel. En zo klinkt techno meer menselijk, vindt hij. En wat vindt u?

0: Mm-hmm.
1: En we begonnen net met Bob James, met het nummer...
0: Nautilus, of Nautilus, ja. En van de CD One van Bob James. Dat is volgens mij zijn allereerste CD die hij ooit gemaakt heeft.
1: Oké, okay, ja. Ja, te gek. Een hoop gesampled later, in de hip-hop en zo.
0: Ja, klopt.
1: Wat,
0: ja.
1: Vind je zelf gaaf aan zo'n nummer?
0: Ja, de dromerigheid en de Rhodes als middelpunt van de Defender Rhodes als middelpunt van het hele nummer. En de ja, prachtige, sprookjesachtige manier van spelen. En toch ook gangster. Dat is echt die groove van Ieder is Mohammed. En ja, dat is episch. Echt prachtig.
1: Hm. Ja. Wat we nu eens gaan spelen. Je had het over een nummer van Freddie Hubbard, toch?
0: Klopt, Freddie Hubbard. Dat is een van mijn grote helden waar ik mee in aanraking kwam toen ik een jaar of 14 was. En toen kwam ik in aanraking met een plaat. Een plaat van Freddie Hubbard live at het North Sea 1980. En het nummer First Light. En het is een soort van bijna free jazz. Maar ik vond het helemaal kicken. En ik probeerde al mijn middelbare scholieren ermee te inspireren. En dat is helaas mislukt.
1: Nou, misschien luisteren er een aantal en krijgen ze alsnog over de brug.
0: Ja, misschien. Dat zou mooi zijn.
1: U kunt mailen. Nee, komt-ie. First Light van Freddie Hubbard, live North Sea Jazz in 1980.

0: Ja, te gek. Vertel, wat vond jij hier zo voornamelijk zo te gek aan?
1: Ja, de vrijheid. Dat begin alleen al. Echt compleet geïmproviseerd. Freddie Hubbard, dit is een beetje in zijn late periode. Dus in de vroege periode speelde hij natuurlijk met mensen als Herbie Hancock. Akoestisch, uitsluitend akoestisch. En hier speelt hij met elektrische bas en met Fender Rhodes en met allemaal jonge gasten. Hier speelt Billy Childs, die is hier 22 jaar oud. Hm. En je hoort gewoon dat het zo fris is en zo waanzinnig op elkaar ingespeeld en met elkaar aan het communiceren.
0: Ja.
1: Nou, en natuurlijk weer de Rhodes sound die ik fantastisch vind.
0: Hm. Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Daar kennen wij elkaar ook van. Even kijken, wat is nog leuk zijn nog meer om als bruggetje, misschien nog iets anders met de Rhodes, misschien iets van Herbie?
1: ja.
0: Wat wil je horen?
1: Nou, ik heb er een aantal, bijvoorbeeld 4 a.m. vind ik fantastisch.
0: Wil je hem inleiden of zo?
1: 4 a.m. is met Jaco Pastorius. En dit is echt een briljante, unieke opname die eigenlijk iedereen moet horen.
0: Oké, bij deze.

0: Ja, super. Wat zou jij zeggen, welke stijl is het eigenlijk?
1: Wow.
0: Is dat belangrijk om te weten überhaupt?
1: Nou, ik had echt een stijlig gedacht, maar ja, ik denk dat het dan jazzrock wordt. Maar ja, voor mij is het gewoon jazz. Ja, maar dan op een Rhodes gespeeld en wat groovy. Maar jazzrock zal het zijn, denk ik. Het is gewoon een fusie van geïmproviseerde muziek.
0: Juist.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat zullen we nu spelen?
1: Even kijken. Nou, misschien is het wel leuk om even iets anders te doen. Wat wil jij horen van die lijst die ik heb samengesteld?
0: Ik ben opnieuw naar die dingen van Brad Mehldau. Dat is toch even over zeer goede pianisten.
1: Ja, dat is wel eigenlijk voor mij de pianist die vanaf... Nou, mijn conservatoriumtijd, ik denk vanaf het 23e jaar of zo, dat ik echt zo dol op die pianist ben. Dat is echt wel een van mijn helden geworden. Dit is een van zijn laatste cd's volgens mij, Highway Rider, of 2016 volgens mij. En ook het nummer Highway Rider van Brad Mehldau.

0: qua sfeer heeft hij echt een stempel in de afgelopen 20 jaar wel gedrukt. En ook qua manier van soleren. Oh, dat, daarom het volgende stuk met Joshua Redman. Dan moet je eigenlijk even erin komen bij het einde van Joshua Redman's solo.
1: Oké. Okay.
0: Nou, dan ga je horen. Hij speelt dan, en dan is hij 22, dan speelt hij met Heavy Brian Blade, Christian McBride en Joshua Redman.
1: Ja.
0: Met drie echt zeer heavy muzikanten. En hij 22, nou, hij laat zich niet kennen.
1: Volgens sommigen het beste bandje aller tijden.
0: Ja, nou, ja. Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Wat hier gebeurt, is echt niet te geloven. Mm. Dit is echt de, ik denk wel, mijn meest gedraaide piano solo ooit.
1: Oké, okay,
0: ja.

0: Ja, te gek.
1: Ongelooflijk toch dit? Volgens mij is het 22 of 24 jaar oud. Het is echt die volwassenheid en de creativiteit. En het is gewoon soms een soort klassieke componist. En hij gaat helemaal over allemaal cross rhythms. En hij weet precies waar hij is. Ik vind het echt de meest complete pianist die er rondloopt.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Te gek.
1: Ja.
0: Waar zullen we nu eens heen gaan? Je hebt nog een nummer van Wayne Shorter op de lijst staan.
1: Ja, Wayne. Ja, dat is een heel mooi stuk. Dat is. Dat heb ik echt een half jaar lang ook helemaal grijs gedraaid toen ik een tijdje in New York woonde. En dat is met Milton Nascimento.

0: Ja, leuk. Lekker vrolijk.
1: Mooi, hè? En heel breekbaar ook. Heel mooi, verstild. En zo'n Milton Nascimento die met zijn kopstem zingt, dat vind ik echt ook fantastisch. Ook een inspiratiebron voor velen.
0: Waaronder Maurice White.
1: Waaronder Maurice White.
0: Vertelde zeer kort geleden iemand mij.
1: Een paar seconden geleden. nee, dit vond ik echt een fantastische plaat van Wayne. En nou, de volgende stuk is van Tribal Tech. En dat is met Scott Henderson en Gary Willis. En ze spelen hier met Scott Kinsey. En die speelt hier op een soort nap road, maar dat vind ik ook zo waanzinnig. En ik heb toevallig gelukkig, af toen ik 19 was, toen heb ik met Scott Henderson en Gary Willis een concertje gedaan. Toen ik Constorm student was, mocht ik met ze meespelen s'avonds. Dus daarom heeft het een enorme waarde voor. Maar zoals ze hier spelen, lekker bluesy en ongelooflijk goed.

0: Ja, te gek. Nou, het uur zit er alweer bijna op. Voordat we straks nog een nummer gaan luisteren, een primeur van iets wat jij hebt opgenomen, wil je graag nog iets anders vertellen, toch?
1: Klopt. Ja, nee. We hebben een paar maanden geleden met de Amsterdam Jazz Connection iets opgenomen. Dat is het trio waar ik mee speel met op bas Jeroen Vierdag en op drums Sebastian Kaptein. Mm-hmm. Met dat trio hebben we heel veel in Japan getoerd. En hebben in het afgelopen jaar opgenomen met Jesse van Ruller en Francine van Tuinen als gast. En die CD die komt over een paar maanden uit. En dan gaan we ook spelen weer in Japan. Dus
0: leuk.
1: Het is wel leuk om even aan te kondigen. Dus hou het in de gaten.
0: Oké, okay. Amsterdam Jazz Connection.
1: Featuring Francine van Tuinen en Jesse van Ruller.
0: Oké, okay, een ander ding waar we nu naar gaan luisteren is een project wat je onlangs gedaan hebt. En wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dit is iets wat ik een paar weken geleden heb opgenomen met een producer die ik sinds een paar jaar ken. Jesse Koolhaas heet hij. En dit is nog niet uitgekomen. Dit komt binnenkort op een label uit.
0: Hmm.
1: En daarvoor is ook Joris Roelofs, basklarinet, erbij gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: En nog Björn Waling op de drums.
0: Te gek. En het nummer heet?
1: Het nummer heet Roda Vlas.
0: Oké.
1: En dat is Salvador omgekeerd.
0: Het wordt het laatste nummer, dus ik wil je graag alvast zeer bedanken. Dat was een leuke lijst.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen.
0: Mooi.
1: Thanks.

Caprice van het album Gate of Dreams is het eerste nummer van het volgende drietal dat we laten horen. Het Klaus Ogerman Orchestra is de uitvoerende. En het blijft af en toe ongelooflijk hoe Ogerman een groot orkest kon laten swingen. Zoals vaak een solorol van Michael Brecker. Herbie Hancock schiep met drie blazers in zijn begin jaren 70 sextet klankkleuren die wat ons betreft konden wedijveren met Duke Ellington. Let op de fantastische baslijnen van Buster Williams. De track heet You Know When You Get There. En dan sluiten we dit blokje muziek af met Cannonball Adderley. Er was niemand die zo het feestje van de zaterdagavond, de kater van de zondagmorgen en de gospel van de dienst daarna in een nummer kon verenigen. Hier is Barefoot Sunday Blues.

De eerste 5 albums van Roberta Flack waren van een dergelijk hoog niveau en uniek in hun melting pot van stijlen dat zij er zelf ook niet meer overheen kwam. I Told Jesus is de titel die wij nu laten horen. Terrace Martin is een nieuwe held die alles aan lijkt te kunnen. Denk aan Robert Glasper en Thundercat. Tribe Called West heet het nummer. Bijzonder aandacht verdienen de basaccenten. We sluiten af met een lang Blue Note nummer van Grant Green. U hoort onder andere Bobby Hutcherson en Joe Henderson. Op dat moment 2 modernisten, maar tamelijk traditioneel in dit nummer. Idle Moments, maar wat geweldig.

0: Je hoorde de Nederlandse band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Waterboarding heette deze track en de vorige track heette Fairies. Uitgekomen op een Nederlands label dat heet Embrace Records, waar leuke producties op uitkomen. Niet alleen Full Duplex, maar ook Rob van der Bouw heeft daar zijn eerste twee platen uitgebracht. Binnenkort komt daar een derde album uit. En Ruben, jij hebt een heel ander album meegenomen, een ECM project. Zijn er overeenkomsten met Embrace en ECM?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het ECM label is daar een CD net verschenen. Die heet Re-ECM. Deze producer en DJ, terwijl die DJ'de, gebruikt hij al heel veel soundscapes van het ECM label. En dat inspireerde hem om een plaat te maken met die soundscapes. En heeft het label benaderd en die waren zeer geïnteresseerd. Die hebben hem gekoppeld aan Max Loderbauer, wat een soort sound wizard is uit Duitsland. Ook een artiest van ECM. En die zijn aan de gang gegaan met oude ECM-platen en hebben die op een hele originele manier geremixed. En je hoort allemaal mooie soundscapes van de klassieke sector van ECM, Arvo Pärt. Je hoort ook Jeun Christensen, een bekende ECM-drummer, voorbij komen. Een hele interessante en een hele mooie CD. Het is in de stijl micro house, noemen ze dat. Dat is een soort hele minimal electro-achtige elektronische muziek. Het eerste nummer wat ik wil draaien heet Retimeless.

Je luistert naar de hele space klanken van het remix project van Ricardo Villalobos. Een remix project van ECM platen. Het heette, als laatste heette, hoorde je luisteren naar Reshadep. En de track daarvoor heette Retimeless, Ricardo Villalobos. En dat brengt ons uiteraard bij dit Nieuw-Zeelandse bandje Electric Wire Hustle. Heel hip bandje rondom een drummer, toetsenist en gitarist. Ze noemen het zelf een mix van hip-hop, psychedelica en soul. Uitgekomen op het prestigieuze BBA-label. En we gaan luisteren naar twee tracks. Te beginnen met Chasers.

Wat een geweldige plaat. Electric Wire Hustle. Helemaal aan de andere kant van de wereld. En toch maken ze gebruik met Amerikanen. De Georgia Ann Muldrow, die je al kon horen in de samenwerking met Dudley Perkins. In het begin van deze uitzending gaan we nog een track draaien van Electric Wire Hustle met Georgia Ann Muldrow. Deze track heet This World van het album Electric Wire Hustle.

0: Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Electric Choir Hustle featuring Georgia Ann Muldrow, This World. Jazz Not Jazz Radio wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism gemaakt. Het is een programma dat je kan beluisteren op de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Wil je de uitzending nog een keer luisteren of in het archief snuffelen, dan kan je naar www.concertzender.nl gaan. En dan hoor je alle uitzendingen nog een keer op een rijtje of kan je hem downloaden op je iPod, iPhone of iPad. Laatste plaat, Ruben. Wat heb je in petto?
1: Ja, het Trondheim Jazz Orchestra. Dat komt uit Noorwegen wederom met Kim Mier. En de zangeres die je hoort is Sidel Andresen. Hele goede zangeres, mooie stem. Het is een soort mix tussen jazz en klassieke muziek. En hier spelen ze Aeolian Bloom.

Hij heet Aaron Jerome. Het is alleen zo dat in de nieuwe producerswereld, zeg maar de Flying Lotus wereld, dat is heel anoniem. Iedereen heeft een naam aangenomen en het is heel moeilijk te vinden wat zijn echte naam is. En dat vinden ze heel leuk om zo obscuur mogelijk underground te blijven. Zo ook deze Aaron Jerome. Want ik kwam erachter dat die nu door platen maakt, tracks maakt onder de naam Subtract. Dat is een hele beroemde producer aan het worden. Hij komt ook in december naar Den Haag. Maar hij heeft 2 jaar geleden een plaat gemaakt waar hij gewoon op drumde en samples maakte en zijn eigen drums weer loopte. En dat is een hele leuke album. Daar wil ik eerst een track van laten horen. Die heet Last Train, Aaron Jerome.

Ja, Aaron Jerome van het album Time to Rearrange. Hij gaat nu verder onder de naam Subtract. Dat denk je dat hij zo heet, want er staan alleen maar letters. S-B-T-R-K-T, dat staat er op de plaat. Maar insiders hebben mij gezegd dat je dat uitspreekt als Subtract. Dat is nu een vrij bekende producer aan het worden. Ik heb een tijdje geleden een release van hem, die heet 2020.

Je luistert naar 2020 van The Subtract. Dat brengt ons bij een andere Amerikaanse DJ alias drummer Thundercat, Ronald Bruner, uitgebracht op Ninja Tunes. Hij omschrijft zelf zijn muziek als electro future jazz. Hij was drummer onder andere bij Stanley Clark, Eric Benet en Snoop Dogg. Hij heeft een plaat uitgebracht, helemaal te gek, The Golden Age of Apocalypse. En we draaien twee tracks. De eerste heet Jamboree.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En het komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Het is, hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met de Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Brunner.
1: Ronald Brunner, dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptop bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Die is hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop. Beetje in die, aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik kan u een track van Flying Lotus laten horen. Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, het is, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek.
0: Ja. Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus het is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan moest op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Freak. Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Yeah, Matthew Hurwit, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer. De Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen? 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland. Dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak.
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk. Okay, leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Evenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaat. Oko T heet die. En deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia Ann Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerking met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opens Up.

U luistert naar de Concertzender met het programma Soul Jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Funk Jazz uit de periode rond 1970. Een feestje, maar zoals fluitist en bandleider Peter Guardy zou zeggen, een serieus feestje. Eerst gitarist Boogaloo Joe Jones, geboren in 1940. Jones verzond zijn bijnaam om verwarring te voorkomen met Philly Joe Jones en Papa Joe Jones. Goeie keus dus. Zijn stijl wordt onder meer gekenmerkt door vette, repetitieve, ritmische figuren, oftewel vamps, en snelle single-note-lijnen. U hoort No Way met Grover Washington Jr. op tenor sax en Bernard Purdy op drums. En daarna tenor saxofonist Rusty Bryant, geboren in 1929 en overleden in 1991. Voordat Bryant in de funk belandde, speelde hij lang met gitarist Hank Marr en had hij een R&B-hit met All Night Long in 1952. Een variatie was dit op Night Train, een jaar na die grote hit van Jimmy Forrest. Night Train is overigens afgeleid van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local. Bryant speelt John Patton's Funky Mama van het album Night Train Now, uitgebracht bij Prestige Records in 1969. Met, jawel, Boogaloo Joe Jones en wederom Bernard Purdy op drums, een van de onmisbare pijlers van het funk-jazz-genre.

U hoorde Boogaloo Joe Jones met No Way en Rusty Bryant met Funky Mama. De moderne tenorsaxofonist Houston Person is geboren in 1934 in South Carolina. Hij scoorde een flinke hit in 1968 met Jemila. Dat, zoals alle soul jazz hits, veel gedraaid werd in de jukeboxen van de zwarte wijken in bijvoorbeeld Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis en Atlanta. Maar the times, they are a-changing. Er werd niet zoveel gedownload, maar men kocht haar plaatjes bijvoorbeeld zelfs bij de kapper toen de tijd een ontmoetingsplek bij uitstek. Collega Fats Theus, geboren in 1930, is in tegenstelling tot Person altijd onbekend gebleven. Hij speelde op een aantal opnames van organist Jimmy McGriff. Zijn enige album als leider, Blackout uit 1970, is de gruizige uitzondering op de regel van het toch nogal gladde CTI-label. Op gitaar Grant Green, op drums Idris Muhammad.

U hoorde Houston Person met Jamila en Fats Tios met Blackout. Hard Bop grootheid Grant Green was de meest productieve artiest van Blue Note in de vroege jaren 60. Maar desondanks was hij wanhopig op zoek naar publieke erkenning. Via organist Reuben Wilson keerde hij, na een periode met drugsproblemen, terug op het Blue Note label in 1969. En vanaf dat moment concentreerde hij zich op soul en funk. Pas na zijn dood in 1979 kreeg hij grote erkenning. Luistert u naar zijn versie van James Brown's Ain't It Funky Now en wederom met de spetterende Idris Muhammad op drums. En daarna hoort u Express Yourself van de meesterdrummer zelf, Idris Muhammad heb ik het dus over. De roots van de in 1939 in New Orleans geboren drummer zijn hierin duidelijk te horen. Muhammad, voorheen Leo Morris, was bevriend met onder andere de legendarische funkfamilie Neville. Muhammad overleed in 2014.

Je hoorde Grant Green met Ain't It Funky Now en Idris Mohammed met Express Yourself. Het einde van dit smeuïge uurtje funk jazz nadert. De spotlights die schijnen nog op drie Harolds, namelijk eerst de pianist Harold Mauburn, geboren in Memphis in 1936. Een kei op het gebied van hardbop en postbop, maar ook kon hij overweg met groove muziek. Hier Rakin' and Scrapin' uit 1968 zometeen. Stevige, maar ook verfijnde soul jazz met een prachtige melodie en diepzinnig spel. En daarna hoort u Harold Alexander op soprano sax met Tight Rope uit 1971. Zoals het drankje Rivella, een beetje vreemd, maar wel lekker. En tenslotte Come Get It, I Got It van tenorsaxofonist Harold Ousley. Die leefde van 1929 tot 2015. We kunnen allemaal wel bedenken waar de titel op slaat. Zeker als je de platenhoes van Sweet Double Hypnus met schaars geklede vrouw in ogenschouw neemt. Dit nummer is wat we noemen een tight pocket uit begin jaren 70. Gladder dan Idris Mohammed en consorten, maar ontegenzeggelijk funky.

En de laatste klanken van deze Groove and Grease, die zijn voor tenorsaxofonist Harold Owsley in zijn Come Get It, I Got It. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door François van der Linden.